0: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
1: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere worskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
2: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

Dus Franja du Plessis met Haka Hanna, net hier op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel op hierdie vrijdagochtend. Ek sê vir jou, goeie morgen. Dit is jou get up and go vir die vrijdagochtend hier op the morning lock, en daar is werkelijk iets van alles waarop jy kan uitjam. Kom ons begin jou ochtend te behoor. It's Friday, it's the weekend, you made it through the week. Here are some tunes to get you up.

It is Kygo and Whitney Houston with Higher Love. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock. En saam met my sê Jane, goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Let's celebrate this Friday with Finish the Chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545.

Dit is 91.6 FM Stereo, FYC, of Fine Young Cannibals vir julle, en Ever Fallen in Love. Nou ja, ons het ook Cammy Barnes al gehad met Let Me Down, en afgeskop met Miley Cyrus en Jaded. Dis Overdrive, ja, saam met my Jimmy gaan ons heerlik saamkuig tot en met sessie toe. Overdrive natuurlijk moontlik gemaakt deur ons trotse borg, Gelmar, maandag tot vrijdag van 3 tot 6. Nou ja, daar is een goeie middag, Valdroek, lekker om saam hier te kuier. Ons het natuurlijk binnenkort jou vrijdag remix, of geskommelde liekie, as jy wil. Dit is op pad, en dan het ons ook hier weer, wat op pad is, en so skyns voor 3:30 vanmiddag, aan die andere kant van 3:30 is het weer, die geluid wat jylle moet identificeer. Guess the sound, brought you with the compliments of Wine 2000 Amateur Winders, that's on the way as well. Well, I'll play you a sound, you listen carefully, and you tell me what the sound is. All right, that's on the way, on the other side of 3:30 this afternoon, we'll do it again at 22:10, we go over to the answers. En dan om 4:00 vanmiddag is het die Afrikaanse nies en natuurlijk ook die sportnies wat ons vir julle gaan deurgee. En mense, ja, as julle nog weg gaan, miskien vir die naweek, of julle is op pad terug huis toe, of julle is op pad iewers heen, asseblief, ry versigtig, wees geduldig, ons weet hoe dit gaan op ons paaie. Maar asseblief, ja, ry net versigtig en kom veilig terug. As al enige probleme is, stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp nommer op 0623445545. Nou eers, jou Vrydag remix. Dis Boney M's, Going Back West.

0: En dan zijn 9.6, een beetje country voor jullie op die vrijdagmiddag. Jason Aldean met Don't Tell On Me. Afrikaanse nieuws om 4 en sport is volgende aan die beurt, hier so op 90.6. En ons gaan net gauw vannacht eerst koekeloer en kijken wat enige probleem op die pad is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Onthou ons WhatsApp nommer, sou jy op enige probleme afkom wat die verkeer aan betref, asseblief stuur dit vir ons deur op 0623445545 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: 90.6 FM.
1: Besedni mojni, ljudi se, elke keer die zand wil zien, al wordt het weggeveerd. Is het niet mooi niet, net ons twee. Jij blij in mijn kop, als ik je lang al uit mijn sfeer. Ik heb alles, maar ik heb niks, ik heb alles.